0: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.
1: Come in. Wait.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Acteur Sam Louwiek wordt ambassadeur van de Nationale Cafédag. Sam Louwiek woont in Oostende en is aan het uitkijken om hier een café over te nemen. De Nationale Cafédag gaat door op zaterdag 12 september. Oostende sluit het digipunt in de campus Edith Cavell. Er komt wel in elke wijk een digipunt. Dat is in de ontmoetingscentra en ook in de campus Damiaan van het AZ Oostende, het stadhuis, de sociale kruidenier Antenne en bij Perspectief. Iedere Oostendenaar kan in een digipunt terecht met vragen over smartphones, tablets en pc's. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieperland inwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: vont les voir. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Nieuws.
3: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+-gemeenschap te vieren. Dat hebben deze mensen alvast begrepen.
5: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
6: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
4: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Huyts.
7: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
4: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Het bestuur blijft hem dus steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele ochtend lang, dit is Noordzee Gold.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

Gnome Hachalodet. En hem noem ik Bas, die dotte van modder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik met zijn oude

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Vandaag krijgen we veel zon met af en toe wat wolkenvelden. De maxima aan zee zitten rond 21 graden. Dieper landinwaarts wordt het 23 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, met dan maxima rond 22 graden aan zee. Het strandwater heeft een temperatuur van 21,8 graden en om 14:15 deze middag is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: He went away and you hung around and bothered me every night. And I wouldn't go out with you.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg, langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapperen? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een jeugdbeweging uit Balen uit de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet, na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. 1 persoon werd opgepakt. Het is niet duidelijk of het om een leider of buitenstaander gaat. Het parket onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag meteen naar huis. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloodst. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
4: Ik wil ervan uitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
3: Dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans ook op onweersbuien.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Noordzee Gold Vintage Hits.

Op 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum van Oudenburg tot 5 uur in de namiddag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het al.

Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk. En het riet

dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerken kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Het Openlucht Kunstfestival verbindt voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg, langs een traject van bijna 18 kilometer, waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: is Noordzee Gold.
1: C'est la fête du tabac.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BE-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
4: Het voertuig heeft aan de afrit Borgerhout genomen, is er eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
3: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de 4e hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Over the Wall, zo heet de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuishaven in kunsthal Oosthelling 3.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold met de mooiste gold.

De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert in het weekend van 8 en 9 augustus Mariakerkerie. Er is van alles te beleven. Je kan er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige bohoommarkt met food and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
4: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
3: Er zou 1 persoon opgepakt zijn. Het zou gaan om een inwoner van Plombières. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp vermeden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie. Dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is ook een terreuronderzoek geopend. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Het is dan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014 die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold.

Vannacht daalt het kwik naar 13 graden. Morgen wordt een aangename zomerdag met voornamelijk zon, maar af en toe ook wat hogere wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt het kwik naar 22 graden. Zaterdag wordt het 26 graden aan zee. Desdan zondag met na de middag wat meer wolken. En morgen vroeg om 8:30 is het hoogwater.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren was er een uitslaande brand in een appartement in Wenduinen. De bewoners van het appartement waren op dat ogenblik niet thuis. 8 bewoners van andere appartementen in het gebouw werden geëvacueerd. 2 mensen werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het appartement waar de brand ontstond en ook een 2e appartement werden onbewoonbaar verklaard. De organisator van het familiefestival in Bredene zegt dat mensen die een ticket kochten aan de volle prijs het verschil zullen gecompenseerd krijgen met een drankbon. Begin deze week werd de toegangsprijs verlaagd van 40 naar 25 euro. Op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Elisabethlaan in Oostende raakte een bromfietster zwaar gewond. Ze werd op haar bromfiets aangereden door een wagen die het rood licht negeerde. Het slachtoffer was even in levensgevaar. Haar toestand is nu stabiel. Het ongeval zorgde voor flink wat verkeershinder. Er komt een extra afscheidsconcert van Johan Verminnen in de Grote Post in Oostende. Het eerste concert was in een mum van tijd uitverkocht. Er komt nu op dinsdag 26 februari volgend jaar een extra optreden. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De West-Vlaamse gouverneur zal geen BI-alerts meer versturen via e-mail bij noodweer. De waarschuwingen voor het onweer van 19 juni kwamen bij veel inwoners pas na het onweer in hun mailbox terecht. Vanaf nu zal bij code oranje iedereen die in West-Vlaanderen is een sms ontvangen. Een Noord-Macedoniër die ervan verdacht wordt medeverantwoordelijk te zijn voor het gewelddadig overlijden van een 64-jarige vrouw uit Oostende, moet 2 maanden langer in de cel blijven. De man bekende de feiten, maar schuift het grootste deel van de verantwoordelijkheid door naar zijn compaan, die kon vluchten naar Noord-Macedonië. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. In Merchtem, in Vlaams-Brabant, onderzoekt het parket het overlijden van een kind. Het gaat om een jongen die jonger is dan 10. Zijn familie probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven kwam. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselot Aerts.
4: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn. Dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
3: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld met ook heel wat valse informatie. Onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt nu hulp aan de regering in Madrid. De Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, met wie ze ook in de jaren 70 en 80 verschillende hits scoorde. Ze was ook jarenlang jurylid van de Nederlandse talentenjacht Idols. Kaagman leed aan Parkinson, ze werd 79. En de Mauritiaanse Kim Lecour heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Kerbaul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 64-jarige man werd gisteren gegrepen door een kusttram aan een oversteekplaats in Bredene. De man overleed ter plaatse. De koninklijke baan werd een tijd lang in beide richtingen afgesloten, tussen Oostende en De Haan. De lijn legde vervangbussen in. Injas van de Wallen brengt binnenkort een nieuw boek uit. Dit keer wordt de 135 jaar geschiedenis van het Middelkerkse casino behandeld. De kans is groot dat het boek stof zal doen opwaaien. Een groot deel van het boek gaat immers over de aanbesteding uit 2014, die uiteindelijk werd vernietigd. De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt een van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam, met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond zorgen voor de dag van

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

it, stomp it, ride it too.

Reebok.

0: huis toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, jij.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.